De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.

0: met de headlines uit het nieuws. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.

0: de headlines uit het nieuws. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.

0: De headlines uit het nieuws. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond IF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langsvoer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep tilt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
2: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in 1 van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk. Met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. En in het Belgische Dendemonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk. En in het Belgische Dendermonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet.

0: In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De hitte zorgde ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak afgelopen nacht uit aan beide kanten van de Defensieweg en bezoekt zo'n 4500 vierkante meter. Het nablussen kan nog even duren. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars

0: van het warme en droge weer. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruik toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33

0: graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Op die plekken vond je vaak de koelte. Het weer ten slotte, vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. En in het Noord-Hollandse Heiloerbos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruik toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. En in het Noord-Hollandse Heiloer Bos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag hebben we nog te maken met een hoger drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. Dit was

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Velkstouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag hebben we nog te maken met een hoger drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag.

0: En de headlines uit het nieuws. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er twee mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Villextouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van de Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.

zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat meldde Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz

0: is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van de Geest. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hans de Boy, 1984, thuis bent de Rieter van der Plaats. Fijn, u bent er weer bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is de naam, duizend voor u het komende uur, zo deze Paul McCartney, anno 2026, Days We Left Behind.

0: Hedendaagse muziek kan het 2026 Paul McCartney, Days We Left Behind. Hij mag er nog zijn, de oude rocker met deze heerlijke plaat. We gaan nu al ver terug in de tijd naar de jaren 60.
1: Oude meuk!
0: 1962, de Blue Diamonds, Ruud en Rien de Wolf, Lady Sunshine und Mr. Moon.

0: De Blue Diamonds uit 1962, Lady Sunshine und Mr. Moon. Ja, de mannen zongen in het Nederlands, Engels en ditmaal dus in het Duits.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2004, het jaar wat we voor hebben liggen met Maroon 5. Dit is Sunday Morning.

0: Dat was Maroon 5, Sunday Morning. Heerlijke plaat hier in het programma.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En hier en nu gaan we naar 2014 met Milky Chance. Dit is de Stolen Dance.

0: Muziek van New Kitchens. Dit was de Stolen Dance.
1: Het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werk hier van Lana G. We kennen het van K3 in de Nederlandstalige uitvoering. Dit is Engelstalige uitvoering. Heel

0: Ja, leuk, deze nieuwe plaat. Lana G en inderdaad, oh ja, Lele.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: Lana 1995 met de Cornelis. Dit is 74, 75.

0: van het jaar 1995. 74-75, het titel van deze plaat. De Cornelis hoorden we hier voorbij komen.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: En op naar het half uur met deze 1977. Joe Dolan en I Need You.

0: de headlines uit het nieuws. Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
3: Erg gevarieerd.

uit 1988 alweer des van U2, The Angel of Harlem. U bent er nog steeds bij in het programma Bond en gaan hedendaagse muziek draaien. Bruno Mars. On My Soul. Een lekkere plaat, hoor. Ik hoor hem graag en daarom hoort hij natuurlijk ook.

0: En dat was van de 2026 single van Bruno Mars, On My Soul. Lekker swingend en ik hou ervan in het programma.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1967 met Sandy Posey. I'll Take It Back.
3: Here he comes now. I've got to tell him somehow. I could put it off till later.

0: Ja, 1967, deze Sandy Posey, I Take It Back.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan we naar terug even met Simon Webb. My soul bleeds for you.

0: Simon Webb, My Soul Bleeds For You uit 2007, alweer deze.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook hier, nieuw werkje. The Cool Caps en DJ Pulpo Jones. Baby, doe maar eens niet.

0: De muziek van The Cool Caps en DJ Pulpo Jones, Baby Du Macht Mich. Ja, een beetje duizelige dansmuziek kunnen we bijna zeggen.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Bidi?
0: Jazeker, we gaan naar 2017 met Axwell Ingrosso. En Kid In. En zo heet het, hè.

0: Axel Ingrosso en Kid Ink. Uit 2017. Dit was I Love You.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waar dat komt.
0: Zeker waar. Nieuw werkje van de Howlin' Aliens. Dit is Tontaan.

Ponta, de titel van de plaat. Kijk op de klok, jazeker, hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan vandaag. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat, mag natuurlijk altijd. Postvakje wat daarvoor open staat, janberg.radio@gmail.com. Ik ga u nog een hele fijne dag wensen en u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met Gerard Cox. Hij is niet meer onder ons. Hij had een Nederlandse tekst op een nummer oorspronkelijk van Gilbert O'Sullivan. Het werd genoemd 1948. Daarna nog een nieuw werkje van Becky Denton, Barefoot In. Ik laat het erbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrije vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent.
4: Achtung, hier spricht de kapitein. Welkom aan boord.
5: Opgepast, blijven zitten alstublieft. Attention, hands back. Safety bars are coming down.
4: Sicherheitsgurte anlegen, Rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
6: This is Rob de Kraft with Club 45.
4: Achtung, wir starten.
7: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
8: Club 45.
9: 5, 4, 3.

Hey, daar is hij weer. Rob de Graaf, dit is Club 45. En oh, wat is het lekker warm. Dit is trouwens een heatwave, ja. Hittegolf. Boogie Night.

Boogie Night Heatwave. En dit is Club 45. Lekker. Oh, het is lekker warm. Ik kan er niks aan doen, maar altijd. Ik heb het vaker gezegd. Als de Club 45 te raden is, dan is het altijd gewoon erg mooi weer. Maar het is wel een beetje te. Ik bedoel, ja, dan heb je geen airco in de studio. En de temperatuur is hier al richting de 40 graden aan het oplopen. En dan moet ik eerlijk zeggen, buiten ook. Trouwens, ja, ze hebben een hittealarm hebben ze afgegeven. Dus ik weet niet of je het al weet, maar ja.

Zo, dat was voor vandaag het hitalarm in ieder geval. Gisteren was die er ook al, maar waakten we er niet uit. We hebben code oranje in ieder geval. Het is warm, maar dat wisten we allemaal zelf ook wel. En we gaan zo meteen gaan we nog wat tips en zo behandelen die we ook allemaal waarschijnlijk wel weten. Maar we komen hier natuurlijk voor de mooiste muziek. Ja, ja toch? We gaan even lekker dansen, want ja, het is prima weer om te dansen. En ik heb hier een heerlijke bak dampende thee staan. Nou ja, met koud water erin, dus gelijk drinkbaar.

wat je ook aan het doen bent, hè? Je moet niet de schuld aan het feestje geven. Dus een Club 45 kan je nooit de schuld geven dat jij het warm hebt, hè? En het nationale hitteplan is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon voor elkaar zorgen. Je kijkt gewoon elkaar aan en dan zeg je, heb jij al genoeg gedronken? Of nog niet? Ja, nou, het is vrijdag, dus dan gaan we even met z'n allen even wat drinken. Zo werkt dat gewoon. En dat is niet alleen bier en zo, maar ook thee en water en zo. Vooral veel water. In ieder geval, als je al normaal 2 liter op een dag drinkt of 3 liter, tel er minstens even een liter bij op. Hè. Dat moet er gewoon in, want het gaat er ook even makkelijk weer uit. We hebben allemaal lekkere hitteplaatjes. En net als het disco heat van Sylvester Dance. En dit was ook een hele mooie. En ja, het woordje heat zat erin namelijk. Don't blame the party. De bingo players en featuring Heather. Jawel, Heather Heat, weet je wel. Bright. Ja. Goed, heat zat erin. En we gaan alleen maar hete plaatjes draaien. Gewoon omdat het even de lekkere temperatuur is. Dit is ook Feel the Heat. Voel eens even van buiten. Als je binnen zit, van binnen is het waarschijnlijk cool. Voel eens even buiten. Oh man. Zit je buiten, dan denk je van, het is weer wel warm. Voel eens even binnen dan. Ik wou bijna zeggen, als je dan niet warm

0: feel the heat. Voel die warmte om je heen. En van die lekkere hete plaatjes hier van Club 45. Ja, het is vrijdag, het is mooi weer en de zomer is echt begonnen. Hè? Ja, deze week, ja. Dat is wel te merken, niet? We zijn gelijk opgehouden met regenen. En echte Hollander die zegt van, nou, van mij mag het daar wel een tandje minder, ja toch?
1: Wow, wat een zomer!
2: Wauw, wat een zomer!
1: U luistert naar Club 45 met de mooiste muziek op 45 toeren.

Als je nou toch zo warm hebt, kijk even bij de buren naar binnen of ze nog leven en zo. Hè? Ik bedoel, kijk even bij oudere mensen of zo. En als je toch aan het winkelen bent en over straat aan het fietsen bent, kijk even in geparkeerde auto's. Want dat staat namelijk in het Nationaal Hitteplan. Let even op kleine kinderen in geparkeerde auto's. Alsof er in geparkeerde auto's normaal kleine kinderen zitten. Maar het kan natuurlijk wel. Hè? Stel je voor dat je eentje mist. Dat zou niet best zijn. Dus ik bedoel, zie je iemand in de auto zitten. Helaas was er ook nog een kind van die dag, een jaar of twee. En die zat daar gewoon 10 minuten al in zo'n auto die dan een beetje gewoon het kooppunt naderde. Hebben ze gewoon even een raam eruit geramd. Hè? Kijk, en dat mag dan weer wel. Dus het voordeel is van als je dan toch eventjes agressief wil reageren of zo. Echt je agressie kwijt, weet je wel, bam. Dan zoek je gewoon even een klein kind op in een auto. Ja, en dan rammen die ruiter eventjes uit. Want ja, wil je heel simpel boodschappen gaan doen en iemand in de auto achterlaten. Maar trouwens, dat geldt ook voor honden, katten en andere diertjes en zo. Ja, kleine kinderen zijn geen diertjes, maar ik bedoel, je snapt me wel toch. Hou het lichaam koel in ieder geval. Het is veel te warm om hierover na te denken eigenlijk. Echt serieus, hè. Activiteiten tussen 12 uur en 6 uur 's avonds. Kan je me beter gewoon een beetje wat uitstellen. Ja, een beetje rustig aan. Bijvoorbeeld boodschappen doen. Ga dat nou niet doen tussen 12 en 6. Dan denk ik bij mezelf, als dat het Nationaal Hitteplan is, dan doe ik het juist, want het is lekker rustig. Ja, toch? En vraag ook een verkoelend voetenbad. Ja. En dat snap ik dan weer niet, want er staat namelijk na dat stukje van boodschappen doen. Dus met andere woorden, dan ga je naar de appie toe en dan zeg je, heb je ook een verkoelend voetenbad voor mij? Kan je dat even klaarzetten, dan ga ik even boodschappen doen. Nou, dat soort dingen, dat staat allemaal in het Nationaal Hitteplan. En als je erover nadenkt, zit het eigenlijk best wel heel erg goed in elkaar. Ja toch, ook van zet water, limonade, thee en koffie klaar. Je weet nooit wie er langskomt. Ja, ik bedoel, waar dit klaar moet zetten, dat staat er niet bij. Maar spoor dan in ieder geval anderen aan om meer te drinken dan normaal. Ja, ook aan degene die aangeeft geen dorst te hebben. Dus als je dan iemand langs ziet lopen en zegt, hey, kom jij eens eventjes hier. Ik heb hier thee, water, limonade en koffie klaarstaan. En jij moet drinken. Ja, maar ik heb geen dorst. Ik heb net gedronken. Dan zeg je, nee, ja, dat maakt me niet uit. Staat in het Nationaal Hitteplan. Jij gaat nu drinken. En dan sleur je die man gewoon die tuin in of die vrouw. En dan zeg je, je gaat nu drinken. Ik heb hier koffie of thee of limonade of water of allemaal. Maar je gaat nu drinken. Kijk, en dat is voor elkaar een beetje zorgen. En ja, zo zal het waarschijnlijk wel bedoeld zijn, denk ik. En plaatje maar weer. Eens even kijken, wat heb ik er klaarstaan? Deze. Kijk, soms dan moet je gewoon even het tempo omlaag brengen. Ik bedoel, dat is allemaal goed voor ons allemaal. Al die hele zware muziek met die hele snelle beats en zo van 130 en zo, dat is slecht voor je hart. Dus even een rustpuntje. Ja, ik bedoel,

We hadden het net over al die tips, weet je wel, van drinken klaarzetten en op mensen letten. Kleine kinderen uit de auto halen, oftewel als je ze ziet zitten in de auto. Sleur ze eruit, ram de raam eruit, de snoots of zo. Het geldt ook voor hondjes en kanaries en weet ik van wat voor knaagdieren. Maar even iets heel anders, hè. Als je last hebt van hoofdpijn, duizeligheid of vermoeidheid of erge dorst. En extra drinken en extra verkoeling, dat helpt niet. Dan moet je de huisarts bellen. Ja, dat eventjes voor daar. Want ik bedoel, voordat je het weet, dan is het, dan lig je plat. Dat zou dus, ja, dus dat zou dus niet goed zijn in ieder geval. Dus in ieder geval een teken dat je oververhit bent. Dus als je hoofdpijn duizelig wordt of zo, vermoeidheid en erge dorst. Nou moet ik eerlijk zeggen, die vermoeidheid en die erge dorst, die heb ik eigenlijk wel vaker. Maar goed, in ieder geval extra drinken en extra verkoeling, dat moet je in ieder geval dan doen. Ja, we gaan op naar het tweede half uur alweer. Wat schiet het op, hè? Is toch wel lekker eigenlijk, hè? Zo'n tropische dag eigenlijk. Zo gewoon. En dan hier in Nederland en België. Ja. Heerlijk, toch? Het is alleen jammer dat het tegen de 40 graden aan gaat lopen en zo, ja.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. In de beeld werd vandaag rond 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwongen Nederlandse vakantiegangers tot evacuatie. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest walgelijk en zeer ongepast. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
3: Club 45, waar je ook bent. Nederland, België, Thailand, Engeland, Zweden, IJsland, Duitsland, Australië of Timbuktu. Overal kun je luisteren naar Club 45. Jij luistert toch ook... De rockschijf van dit uur.
4: Ja, hoe kan het wel anders zijn? We gaan met Heat verder. Heat van David Bowie.
3: Zet je radio keihard.

0: zomer of winter, het maakt allemaal niet uit. Maar meneer wil, ja, gewoon heel simpel. Zet hem aan. Oh, wacht even, het gaat over mij. Ja, in ieder geval Club 45. Hey, Bart is inmiddels hier ook in zijn korte broek aankomen sloffen en zo. Het ziet er ook niet uit. Ik bedoel, kan je geen normale schoenen aantrekken of zo? Nou, in ieder geval, maakt verder niet uit. En de plaat is een verhaal. Een paar minuten eerder dan normaal. Nou, 3 minuten eerder of zo. 1 plaatje eerder, zeg maar. Maar goed, hij heeft het warm, dus ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is vroeg in de ochtend en ik word langzaam wakker. Ik krijg mijn slaperige ogen nauwelijks open. Een oude jas heb ik als kussen gebruikt en de kale grond dient als bed. Langzaam kruip ik omhoog. Ik heb geen idee waar ik ben en ik weet ook niet waar ik vandaan kom. Ik ben een bandiet op de vlucht, een dief in de nacht, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zeggen wel eens dat elk kind in zonde wordt geboren. Nou, als dat waar is, ben ik rijkelijk bedeeld. Toch kan niemand mij iets verwijten. Ik heb niks gestolen en ik heb niks verkeerd gedaan. En toch zijn ze naar mij op zoek. Denk maar niet dat ze me zo gemakkelijk kunnen krijgen, hoor. Ik ben net een wild paard dat opgesloten zit in zijn stal. Eenmaal los ben ik niet meer te houden. Dus zie maar of jullie me te pakken krijgen. Ik blijf ondertussen gewoon vluchten. Soms vragen ze me wel eens of ik ooit wat wijzer zal worden. Ze hopen dat ik rustiger word naarmate de jaren gaan tellen. Ook vragen ze zich af of ik ooit de ware liefde zal vinden. Ja, wat zou ik zeggen? Laat ik eerst maar eens oud zien te worden. En wat die liefde betreft, ik heb het net een paar te veel neergeschoten zien worden om te geloven in de ware liefde. Maar als ik 's avonds in mijn bed lig, dan wil ik nog wel eens een schietgebedje doen. Niet dat ik op zoek ben naar vergeving voor mijn zonde, hoor, maar ik vraag dan soms wel om een simpele gunst. Mocht het moment komen dat ik onder de grond kom te liggen, dan wil ik wel eervol sterven. Ik wil als een echte vent aan mijn eind komen. Bijvoorbeeld door een kogel die ik met opgeheven hoofd kan trotseren.

Jonas Blue, Edge of Desire. Nou, zo eigenlijk mooie. Ik vind het hem wel. Ja, die past helemaal bij dit weer in ieder geval. Hé, ik heb nog iets anders gevonden. Wat denk je van deze? De heat is on, ja. Voel maar. Je weet hè, blijf drinken hè. Niet zo van ik heb vorige uur gedronken. Nee, blijven drinken. Elke uur, constant.

Ja, iets wat vroeger in ABBA zat. Agneta Velskoor, de A van ABBA. Maar of nou de eerste of de laatste A was, dat weet ik eigenlijk niet. Maar de heat is on. Ja, de heat is nog steeds on. Het is echt, ja, het is echt gewoon lekker warm buiten. Ik zal niet zeggen dat het te warm is. Maar goed. Ja, 48? Nee, geen 48. Nee. Ik heb het gevoel dat het 36, 35, 34...

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Vastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een record aantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent. 5, 4, 3, 2,
3: 1, 0. Cut 45. Zo, welkom terug. Het is de tweede uur. Oh, die vreselijke warme vrijdag eigenlijk. Oh, vreselijk.
4: Hallo.
3: Ja, hallo. Oef.
2: Rob de Graaf.
3: Zit hier bij een temperatuur van 30 graden in de studio. Dat is echt niet normaal. Tijd om in ieder geval weer wat strand, zon, zee plaatjes en wat verkoelende muziek te draaien. Ja,

één ding is zeker. Ik ben ook blij dat jij hier bent. Ja, echt. Niet alleen in Zuid-Hollanden. Ja, ben je in Zeeland of zo, luister je naar de 105 of in België. Maakt me niet uit. Ben je op vakantie, lig je op het strand, in een hangmatje of weet ik veel wat. Gewoon in je bed, gewoon in de koelkast. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb een hele mooie plaat. Buzzin', ken je deze?

Ja, heerlijk. Hè. Zo deze muziek en dan ja, die tropische temperatuur. Of in ieder geval lekker warm. Laat maar zeggen. Want, ja, de ene die vindt 30 graden warm, de andere vindt 40 graden warm. En sommigen die kunnen bij 10 graden al zoiets hebben van poepoe, wat is het warm eigenlijk? Hoe overleef je eigenlijk een zomervakantie eigenlijk? Hè? Nou, gewoon zorgen dat je stress en je spanningsniveau in ieder geval omlaag gaat. Want het schijnt dat in de zomer in ieder geval die dingen eigenlijk, vooral in huizen zo met je familie en zo, eigenlijk het toppunt bereikt. Dus dat moet je in ieder geval, daar moet je op letten. Gewoon even relaxen, ja.

Akadu. Ja, een hele mooie plaat. Ja, een beetje een nieuw jasje, zou ik maar even zeggen. Ja, de Sarah Gosser Band. En ik heb weer een Nederlandstalig plaatje. Ja, deze. Deze zomer. Mooi werk. Ken je wel, toch? Als je die op ziet treden op feestjes en zo, dat is echt waanzinnig.

als jij denkt van wat moet ik nou drinken eigenlijk in de zomer? Hè? Van nou heel simpel, bier en fris en wijn en zo. Zitten eigenlijk heel veel calorieën in. Dat is niet echt handig natuurlijk. Want dan na de zomer dan moet je weer heel veel gaan trainen om die buik er weer af te krijgen. Maar vol water, hè? 1,5 liter water drinken. En door water te drinken blijf je gehydrateerd. Dus je lichaam die blijft op peil met water en vocht en zo. En de nodige afvalstoffen die loos je dan vanzelf alweer. En het voorkomt, en dat is heel belangrijk, een hongergevoel. Dus als je naar trekken, weet je wel, dan moet je eerst een paar glazen water eten, drinken en dan ga je eten. En dan scheelt het in ieder geval weer in de kilo's die je naar binnen slurpt in de zomer. Ja, en de kilo's eten dan, hè? Ja. Ik moet zeggen, ik vind het wel een goed plan eigenlijk. Eigenlijk moet je het altijd doen, hè. Voordat je gaat eten, gewoon even 1 of 2 glazen water. Dat scheelt gigantisch. En de kilo's die vliegen eraf. En voor je het weet heb je een sixpack. Eens even kijken wat ik hier allemaal klaar heb staan. Want ik heb deze plaat staan. Ja, ik was even helemaal de draad kwijt. Want ik zat daar te denken eigenlijk. Van, als ik al dat water opdrink en zo. Dan moet ik aan het eind van de zomer moet ik toch echt gigantisch lang zijn. En dat is natuurlijk heel erg heel interessant. Maar eigenlijk moet je daar in de lente al mee beginnen. Om van de zomer eigenlijk dus een minder grote buik te hebben. Maar wat denk je van deze? The Thing I Love.

ik vind eerlijk gezegd, dit is een prachtige mooi weerplaat. En aangezien het, ik vind het mooi weer, en wat jij ervan vindt, moet jij weten. Maar ik vind het gewoon mooi weer en er hoort gewoon leuke muziek bij. Bijvoorbeeld deze. Ken je deze nog? Dr. Buzzard's Originals Savannah Band.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren. Vastnet behoorde vandaag tot de grote winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5%. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. In de beeld werd vandaag rond 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
3: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
4: With the speed of an old vinyl record.
3: 45 RPM. Club 45.
5: De rockschijf van dit uur.
6: Ja, is een hele oude alweer. Een hete zomer van Peter Koelewijn.
5: Zet je radio keihard.

formidable. We hadden het net over water drinken en zo. En alcohol. Maar weet je, alcohol zit er niet alleen calorieën en zo in. Maar het zorgt ook dat je vocht verliest. Ja, dus dat is niet handig natuurlijk als het warm is. Dus je kan beter water drinken dan heel veel alcohol. Dat lijkt misschien helemaal verkeerd. Natuurlijk lekker op een terrasje zitten. Ga je natuurlijk geen water drinken, maar toch. Hè. En niet vergeten, hè, natte washandjes in je nek, op je polsen en dat soort dingen om af te koelen. En wist je dat de witte maxi-rok alweer terug is? Ja, die is helemaal weer terug weg geweest. Dus lichte, ademende kleding dragen. En ja, ik denk zelf ook dat ik maar eens even ga zoeken. Het lijkt me wel wat. Ja, dit is Club 45. Dit is ons live lied van de zomer.

zet maar aan elke vrijdag. En als het water, als je een beetje zat van het water, warm of koude thee, dat schijnt ook heel goed te werken in ieder geval. Ja, we gaan een beetje herrie maken. We gaan het tempo een beetje opvoeren, maar de hartslag niet te ver omhoog. Want met die warmte in de zomer ook niet zo gezond. Ja, hartslag van 127 moet kunnen.

de dampte kom af van je speakers. Het twee keer achter elkaar, Katie Ryan. Heb je het gemerkt of niet? Ik vond het gewoon te mooi. En ik denk, ja, die moeten gewoon achter elkaar. Hoppakee. We gaan even verder. Iets heel anders, jawel. Ken je deze? Lamba lamba e me ko lamba e. Lamba lamba e me ko lamba e. Het is totaal andere zomerse muziek, hè? Ja, maar wel mooi. Neem nog even een slok water en als je op het strand ligt of zo, keer je eventjes om. Hè? Andere kant boven. Ja, anders dan word je egaal rood aan één kant. En dat kan niet.

Ja, op een of andere manier denk ik van, hey, de tijd is voorbij. En het klopt ook, want het klokje zegt van, hey, je moet ophoepelen. Twee uur zit er alweer op en dat is echt wel jammer eigenlijk. Dat gaat even nog wat door willen gaan, maar dat zeg ik elke week. En dat meen ik ook echt. Ik heb stapels mooie plaatjes nog liggen, maar goed, volgende week weer een nieuwe. Ik bedoel, geniet van het weer, zou ik zeggen. Mooi weer in ieder geval. En regent het bij jou? Ja, dat is dan even pech, hè. Maar na regen komt zonneschijn. Maak er een goed weekend van. En ben je vakantie, leuke vakantie. Ik zie je volgende week weer. En anders hoor je me wel. Ja.

Zullen we nog even te kijken of ik een knopje A of B zal doen? Want de ene is wel een leuk plaatje om mee te eindigen, maar die andere eigenlijk ook. En allebei draaien, dat gaat niet. Dus wat zal ik doen? Zal ik links of zal ik rechts gaan? Ik denk dat ik voor rechts ga. Ja. Dus de laatste plaats vandaag van Club 45 is deze. Tot volgende week.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Vastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden.
1: Dit.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren. Vastnet behoorde vandaag tot de grote winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5%. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. In de beeld werd vandaag rond 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. Dit was

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vandaag in Californië zijn nieuwe model, de C8. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. De Franse Conditionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 toegang tot sociale media zou ontzeggen. De Qatarese Voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische Bond. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. De N200 Zandvoort richting Haarlem. Voor Overveen 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond. Om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits. Het entertainmentnieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie. Natuurlijk tot en met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade, alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag luidt: welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Dus welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Waren dat de Rolling Stones? Was dat Queen? Was dat Electric Light Orchestra? Of was dat 10cc? Dus welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Was dat de Rolling Stones? Was dat Queen? Was dat Electric Light Orchestra? Of was dat 10cc? Als jij dat

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent. Het is weekend en het weekend is begonnen. En dat betekent dat veel mensen tijd voor ontspanning. Een avondje bioscoop is daardoor natuurlijk de perfecte keuze. Er draaien weer prachtige films op het grote doek. En wij zetten drie absolute aanraders voor je op een rijtje. Dit is de Radio Excellent bioscoopagenda. We beginnen met de Odyssey. Onze eerste tip is meteen een van de grootste bioscoophits van dit moment. De Odyssey. Regisseur Christopher Nolan brengt het eeuwenoude verhaal van Odysseus op spectaculaire wijze tot leven. Na de Trojaanse oorlog begint een gevaarlijke reis terug naar huis, waarbij hij oog in oog komt te staan met mythische monsters, verraderlijke goden en levensgevaarlijke uitdagingen. Een meeslepend avontuur dat je van het begin tot het eind in zijn greep houdt en dankzij de indrukwekkende beelden helemaal tot zijn recht komt op een op de grote bioscoopagenda. Dan hebben we Jurassic World Rebirth. Ben je er meer voor in voor actie en spanning? Dan is Jurassic World Rebirth de film voor dit weekend. Een expeditie naar een verlaten eiland loopt volledig uit de hand wanneer de prehistorische roofdieren opnieuw de jacht openen. De spectaculaire effecten, bloedstollende achtervolgingen en adembenemende actiescènes maken dit een film die je niet snel zult vergeten. Dan Vaiana. Ga je met het hele gezin op pad? Dan is Vaiana een uitstekende keuze. In deze prachtige live actie action versie gaat Vaiana opnieuw de oceaan op voor een avontuurlijke reis vol humor, bijzondere ontmoetingen en natuurlijk bekende Disney magie. Een film die jong en oud weet te raken. Een garantie voor een heerlijke middag of avond uit. En dit was de Radio Excellent bioscoopagenda. Voor welke film je ook kiest, wij wensen je een heel veel kijkplezier. Geniet van de grote doek en de geur van de popcorn en een paar uur heerlijke. Luister verder nog naar de radio.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hütgendewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vandaag in Californië zijn nieuwe model, de C8. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. De Franse Conditionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 toegang tot sociale media zou ontzeggen. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. De N200 Zandvoort richting Haarlem. Voor Overveen 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis. Waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Neem je mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is dan dagelijkse doos inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. De barbecue is volwassen geworden. De barbecue is al lang niet meer alleen een rooster, een zak houtskool en een paar hamburgers. Buiten koken is in Nederland steeds meer een complete avond geworden. En dat zie je in deze zomer heel duidelijk terug. Uit onderzoek van het NDR RTL Nieuwspanel bleek onlangs dat bijna 2/3 van de Nederlanders een barbecue bezit. Van die groep steken ruim 1 op de 5 hem bij mooi weer minstens 1 keer per week aan. Bij 2/3 hoort barbecue echt bij de zomer. Maar wat opvalt, we willen meer dan alleen vlees op het vuur. Groenten, vis, langzaam gegaarde gerechten en zelfs dessert worden steeds vaker op de plek op de grill. Denk aan een hele prei die je bijna zwart laat worden en daarna van zijn buitenste laag ontdoet. Mais met kruiden en limoen. Gegrilde persik of ananas als nagerecht. Ook de barbecue zelf verandert. De kamado blijft populair, maar de belangstelling voor de plancha groeit sterk. Toch is er één klein probleem met onze nationale barbecue-liefde, de buren. Want we vinden barbecue zelf geweldig, maar rook en geuren van een barbecue 3 tuinen verderop wordt een stuk minder enthousiast ontvangen. Vooral in de dichtgebouwde gebieden kan rook voor irritatie zorgen. Een simpele zomerregel helpt al: kijk waar de wind heen waait en zet de barbecue niet pal onder een open slaapkamerraam van de buren. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om de duurste barbecue of de grootste stuk vlees. Het gaat om het moment waarop je iedereen buiten zit en iets lekkers op tafel staat en niemand haast heeft. Dat is misschien wel de echte luxe van deze zomer. En als het vanavond mooi weer is, ja, of morgen, zet hem dan gewoon lekker aan. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag. Je hoort het hier bij Radio Excellent.

0: Excellent! Rob Holland! Ja! Hollands Muziekpaleis!
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. We beginnen het entertainmentnieuws deze week met de naam die onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse popgeschiedenis. Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire is vorige week om 79-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte het nieuws toen bekend. Voor veel radioluisteraars is Journey Kaagman natuurlijk vooral de stem van Earth and Fire. De groep groeide in de jaren 70 uit tot een van de bekendste Nederlandse popbands. Met nummers als Weekend en Memories schreef de band een belangrijk hoofdstuk in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Weekend werd zelfs een internationale hit en stond in verschillende landen hoog in de hitlijsten. Maar Kaagman was veel meer dan een zangeres. Na haar muzikale carrière bleef ze actief in de muziekindustrie en werd ze vooral een nieuwe generatie televisiekijkers bekend gezicht als jurylid van Idols. Met haar uitgesproken mening en haar kennis van het vak was ze jarenlang een van de herkenbaarste gezichten van de Nederlandse entertainmentwereld. In 2012 maakte Kaagman bekend dat zij de ziekte van Parkinson had. Daarna trok ze zich steeds verder terug uit de openbaarheid. Haar overlijden is daarmee niet alleen de afscheid van een bekende zangeres, maar ook van iemand die verschillende generaties Nederlandse popmuziek met elkaar verbond. Van de progressieve pop en rock uit de jaren 70 tot de grote talentenjachten op televisie tientallen jaren later. En misschien is dat het moment om deze week nog eens een keer een plaat van Earth and Fire op te zetten, want uiteindelijk is het het bijzondere van muziek. Artiesten verdwijnen, maar zodra de eerste tonen klinken, zijn ze ineens weer helemaal terug. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag. Je hoort het hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 21 augustus. Morgen dus. Begin om 7:15. NOS Studio Sport. Het live verslag van de wedstrijd in de tweede groepsfase op het WK voor hockey. Dan om 8:00 het NOS Journaal. Om 8:30 muziekfeest op het plein. Het grootste muziekspectakel van het land strijkt neer in Zwolle. Dan Afro Tros Triviant. NOS Studio Sport met voetbal op deze vrijdagavond morgen dus. Dan hebben we om 7:50 Wildernis onder water. Nederland op film om 8:30. Dan hebben we Patience. Dat is een 9:05. Dat is een misdaadreeks. Frankie wordt gegijzeld door iemand. Ja, maar door wie? Nieuwsuur om 10:00. Midnight Summer Murders komt op 10:50. Dan hebben we Lowlands. En dat duurt eigenlijk de hele avond op NPO 3. Ik weet er alles van op RTL 4. Secret Duets komt erachteraan. En Nederland op vakantie sluit de avond weer af. Erasmus MC 24/7 op RTL 5. 1 en 2 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 bondgenoten. Een spelcyclus lang hebben de bondgenoten elkaar keihard nodig. En de oranje zomer. En dan wordt het nieuws van vandaag behandeld. Hart van Nederland natuurlijk ook, maar dan op een andere manier. En shownieuws sluit de avond weer af. Dan hebben we op SBS 9 Faster misdaad drama. Na een gevangenisstraf van 10 jaar voor het plegen van een moord komt die weer vrij. En wat gaat hij dan allemaal doen? Mad Max Fury Road. En die sluit de avond dan weer af. Fire Country op net 5 om 9:30. Die duurt tot 10:30, want dan hebben we Chicago Fire. En die sluit ook de avond dan weer af. Dan hebben we The Big Bang Theory op Veronica. En Naïb Amhali met 8:30 en staatsloterijshow op locatie. En dat waren ze dan de televisieprogramma's van morgen.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainment nieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie. Natuurlijk tot met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spouwelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade, alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag luidt: welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Dus welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Waren dat de Rolling Stones? Was dat Queen? Was dat Electric Light Orchestra? Of was dat 10cc? Dus welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Was dat de Rolling Stones? Was dat Queen? Was dat Electric Light Orchestra? Of was dat 10cc? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke band bracht in 1975 de klassieker Bohemian Rhapsody uit? Was dat de Rolling Stones? Was dat Queen? Was dat Electric Light Orchestra? Of was dat 10cc? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent. Het is weekend en de weekend is begonnen. Dat betekent dat veel mensen tijd voor ontspanning. Een avondje bioscoop is daardoor natuurlijk de perfecte keuze. Er draaien weer prachtige films op het grote doek. En wij zetten drie absolute aanraders voor je op een rijtje. Dit is de Radio Excellent bioscoopagenda. We beginnen met de Odyssey. Onze eerste tip is meteen een van de grootste bioscoophits van dit moment. De Odyssey. Regisseur Christopher Nolan brengt het eeuwenoude verhaal van Odysseus op spectaculaire wijze tot leven. Na de Trojaanse oorlog begint een gevaarlijke reis terug naar huis, waarbij hij oog in oog komt te staan met mythische monsters, verraderlijke goden en levensgevaarlijke uitdagingen. Een meeslepend avontuur dat je van het begin tot het eind in zijn greep houdt en dankzij de indrukwekkende beelden helemaal tot zijn recht komt op een op de grote bioscoopagenda. Dan hebben we Jurassic World Rebirth. En ben je er meer voor in voor actie en spanning, dan is Jurassic World Rebirth de film voor dit weekend. Een expeditie naar een verlaten eiland loopt volledig uit de hand wanneer de prehistorische roofdieren opnieuw de jacht openen. De spectaculaire effecten, bloedstollende achtervolgingen en adembenemende actiescènes maken dit een film die je niet snel zult vergeten. Dan Vaiana. Ga je met het hele gezin op pad, dan is Vaiana een uitstekende keuze. In deze prachtige live actie action versie gaat Vaiana opnieuw de oceaan op voor een avontuurlijke reis vol humor, bijzondere ontmoetingen en natuurlijk bekende Disney magie. Een film die jong en oud weet te raken. Een garantie voor een heerlijke middag of avond uit. En dit was de Radio Excellent bioscoopagenda. Voor welke film je ook kiest, wij wensen je een heel veel kijkplezier. Geniet van de grote doek en de geur van de popcorn en een paar uur heerlijke entertainment. Luister verder nog.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer. Het Brabantse bedrijf levert in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen. De natuurbrand in het Duitse Hütgendewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vandaag in Californië zijn nieuwe model, de C8. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Neem je mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is dan dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. De barbecue is volwassen geworden. De barbecue is al lang niet meer alleen een rooster, een zak houtskool en een paar hamburgers. Buiten koken is in Nederland steeds meer een complete avond geworden. En dat zie je in deze zomer heel duidelijk terug. Uit onderzoek van het NDR RTL Nieuwspanel bleek onlangs dat bijna 2/3 van de Nederlanders een barbecue bezit. Van die groep steekt ruim 1 op de 5 hem bij mooi weer minstens 1 keer per week aan. Bij 2/3 hoort barbecuen echt bij de zomer. Maar wat opvalt, we willen meer dan alleen vlees op het vuur. Groente, vis, langzaam gegaarde gerechten en zelfs dessert worden steeds vaker op de plek op de grill. Denk aan een hele prei die je bijna zwart laat worden en daarna van zijn buitenste laag ontdoet. Mais met kruiden en limoen. Gegilde persik of ananas als nagerecht. Ook de barbecue zelf verandert. De kamado blijft populair, maar de belangstelling voor de plancha groeit sterk. Toch is er één klein probleem met onze nationale barbecue-liefde, de buren. Want we vinden barbecuen zelf geweldig, maar roken en geuren van een barbecue 3 tuinen verderop wordt een stuk minder enthousiast ontvangen. Vooral in de dichtgebouwde gebieden kan rook voor irritatie zorgen. En simpele zomerregel helpt al: kijk waar de wind heen waait en zet de barbecue niet pal onder een open slaapkamerraam van de buren. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om de duurste barbecue of de grootste stuk vlees. Het gaat om het moment waarop je iedereen buiten zit en iets lekkers op tafel staat en niemand haast heeft. Dat is misschien wel de echte luxe van deze zomer. En als het vanavond mooi weer is, ja, of morgen, zet hem dan gewoon lekker aan. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag. Je hoort het hier bij Radio Excellent.

0: Excellent! Rob Holland. Ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muziekgalerijs van Sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. We beginnen het entertainmentnieuws deze week met de naam die onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse popgeschiedenis, Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire is vorige week op 79-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte het nieuws toen bekend. Voor veel radioluisteraars is Journey Kaagman natuurlijk vooral de stem van Earth and Fire. De groep groeide in de jaren 70 uit tot een van de bekendste Nederlandse popbands. Met nummers als Weekend en Memories schreef de band een belangrijk hoofdstuk in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Weekend werd zelfs een internationale hit en stond in verschillende landen hoog in de hitlijsten. Maar Kaagman was veel meer dan een zangeres. Na haar muzikale carrière bleef ze actief in de muziekindustrie en werd ze vooral een nieuwe generatie televisiekijkers bekend gezicht als jurylid van Idols. Met haar uitgesproken mening en haar kennis van het vak was ze jarenlang een van de herkenbaarste gezichten van de Nederlandse entertainmentwereld. In 2012 maakte Kaagman bekend dat zij de ziekte van Parkinson had. Daarna trok ze zich steeds verder terug uit de openbaarheid. Haar overlijden is daarmee niet alleen de afscheid van een bekende zangeres, maar ook van iemand die verschillende generaties Nederlandse popmuziek met elkaar verbond. Van de progressieve pop en rock uit de jaren 70 tot de grote talentenjachten op televisie tientallen jaren later. En misschien is dat het moment om deze week nog eens een keer een plaat van Earth and Fire op te zetten, want uiteindelijk is het bijzondere van muziek. Artiesten verdwijnen, maar zodra de eerste tonen klinken, zijn ze ineens weer helemaal terug. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag. Je hoort het hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 21 augustus. Morgen dus. Begin om 7:15. NOS Studio Sport. Het live verslag van de wedstrijd in de tweede groepsfase op het WK voor hockey. Dan om 8:00 het NOS Journaal. Om 8:30 muziekfeest op het plein. Het grootste muziekspectakel van het land strijkt neer in Zwolle. Dan Afro Tros Triviant. NOS Studio Sport met voetbal op deze vrijdagavond morgen dus. Dan hebben we om 8:10 Wildernis onder water. Nederland op film om 8:30. Dan hebben we Patience. Dat is een 9:05. Dat is een misdaadreeks. Frankie wordt gegijzeld door iemand. Ja, maar door wie? Nieuwsuur om 10:00. Midnight Summer Murders komt op 10:50. Dan hebben we Lowlands. En dat duurt eigenlijk de hele avond op NPO 3. Ik weet er alles van op RTL 4. Secret Duets komt erachteraan. En Nederland op vakantie sluit de avond weer af. Erasmus MC 24/7 op RTL 5. 1 en 2 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 Bondgenoten. Een spelcyclus lang hebben de bondgenoten elkaar keihard nodig. En de Oranje Zomer. En dan wordt het nieuws van vandaag behandeld. Hart van Nederland natuurlijk ook, maar dan op een andere manier. En shownieuws sluit de avond weer af. Dan hebben we op SBS 9 Faster misdaad drama. Na een gevangenisstraf van 10 jaar voor het plegen van een moord komt die weer vrij. En wat gaat hij dan allemaal doen? Mad Max Fury Road. En die sluit de avond dan weer af. Fire Country op net 5 om 9:30. Die duurt tot 10:30, want dan hebben we Chicago Fire. En die sluit ook de avond dan weer af. Dan hebben we The Big Bang Theory op Veronica. En Naïb Amhali met 8:30 en Staatsloterijshow op locatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in de

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in de

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister